Het olivert van je man, moet hij zijn wat is daar niet. Pilo doen, ja pilo paikasten. Katselin kun heidet vietin pois. Minä katselin kun ystäväni vietin pois. Miten heille kävi, en tiedä, vain minä pakeni.